bloop, bleep, bloop, bloop, bleep. I guess I never should have ordered clam soup. Bloop, bleep, bloop, bloop, bleep, bleep, bloop, bloop, bloop, bleep, bleep, bleep. I wonder where to go to buy a car cheese. Bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop